Samen zwaar in een looi. Weet je, kijk, tot de scotch voorbij. Weet je, kennen wilt, al egal.